0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: XNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
2: Flevo, zie ik omroep.

0: en zuiniger. Dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaken. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5.

0: 65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: Wat gaan we doen vanavond?
4: We gaan gezellig samen muziek maken.
3: Ja, maar we gaan een reisje door Europa maken.
4: Daar beginnen we met, ja? Een muzikaal reisje.
3: Een muzikaal, Europa. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dan hebben we de greep uit de kast.
4: Ja, willekeurige platen. Of cd'tjes.
3: Of cd's tegenwoordig, ja, allemaal.
4: Ja, ja, precies.
3: Nou, tweede uur hebben we een half uurtje duetten.
4: Ja, dat is wel gezocht.
3: En dan de...
4: Laatste half uurtje.
3: Dat is vanavond.
4: Dat is vanavond.
3: Klaus Wunderlich. Ah. Daar ga ik wat over vertellen.
4: Dat is die pianiste. Nee, die organist.
3: Organist. Ja, maar een mooi, ja, orgel had hij.
4: Ja, ja, ja, die eerste Hemond verhaaltje.
3: Ja, ja, ja.
4: Nou, prima. We gaan op reis. We gaan beginnen met onze reis in...
3: België.
4: Dat is vlakbij.
3: Ja, dat is niet zo ver. Nee. Moet je horen, dan ben je zo.
4: Ja.
3: Ik denk 2 uurtjes, of niet?
4: Hier vanuit, van Almere vandaan, ja. Ja, binnen 2 uurtjes kunnen zijn. En ligt dan, als je bij Limburg eruit gaat, ben je er langer over. Maar ga je daar bij Breda overheen? Ja, 2 uurtjes. Ja. Maar goed, wie kom je tegen daar?
3: Ademo.
4: Ja.
3: Nou, dat die stamt uit een vader die uit Sicilië komt, hè, met het gezin. Om hier in de kolenmijnen te werken in België. Dus, en hij is eigenlijk bekend geworden bij Willem Duis.
4: Ja, toen voor de vuist. Voor de vuist weg, ja,
3: en
4: met
3: daar
4: de hele familie.
3: Die hele familie, ik zie ze nog aan die tafel zitten.
4: Ja, ja.
3: En nou, hij gaat zingen Si Jamais, als ik lief had.

0: Nou, zusje met onze Salvatore Adamo. Hey, we gaan naar Les Poppies. We gaan naar Frankrijk dus.
1: Hey, dat is een jongensgroep, hè?
0: Ja, ja. En eigenlijk hier bekend geworden door dat ze met...
1: Ja?
0: Ja. Hoe heet ze weer?
1: Visite.
0: Ja, Visite.
1: Met?
0: Ik kom er niet op. Het is toch echt.
1: Dat is wat erg.
0: Ja, dat is echt heel erg. Want, maar dat komt nog wel hoor. Met Lenny Koer.
1: Ik ben er toch
0: seniorenmomentje. Dus ligt het op je tong en dan is het er niet. Hè?
1: Nee, precies.
0: Maar het is dus, en ze komen uit de jaren 70 natuurlijk. Hè?
1: Toen zijn ze begonnen, ja.
0: Ja, dus dat...
1: Maar goed. Zullen we maar gaan draaien?
0: Ja, we gaan naar La Vie, c'est si jolie.
1: En wat betekent dat nou weer?
0: Het leven is zo mooi.
1: Ja, dat is waar.

0: We reizen door naar Spanje.
1: Oh,
0: dat
1: is
0: goed.
1: Dat is wel een stukje door, hè?
0: Het ligt eraan waar je in Frankrijk natuurlijk zit.
1: Ja, ik heb me niet zo verder gedaan. Ze gaan de Bretagne over. Maar
0: ja,
1: goed, okay,
0: dat kan ook. Kan ook vanaf Parijs.
1: We gaan de Pyrenee over.
0: We gaan de Pyrenee over. En daar is Los de Rio. En dat is eigenlijk een groep die in de jaren 60 van de vorige eeuw opgericht is.
1: Ja, dat moet wel spelen, hè?
0: Ja.
1: De jaren 60. Ja. Van deze eeuw zijn we nog niet.
0: Nee, daarom. Maar ja, ik zeg het er maar bij.
1: Ja.
0: En eigenlijk...
1: Oh, maar die hebben toch dat hele bekende nummer gedaan?
0: Ja, dat is wel echt een nummer 1 hit van ze.
1: Ja.
0: En wereldwijd, hè?
1: Ik denk als ik eerst de toon laat horen, dat iedereen al weet wat het is.
0: Ja, maar zal ik maar zeggen hoe die heet?
1: Nou, zeg het maar.
0: Macarena.
1: De Macarena. Komt-ie.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Je kan er niet bij stil blijven zitten. Hè?
2: Nee. Als u meegedanst hebt, ga lekker weer in uw bed liggen. Want het is toch best wel een intensieve dans, hè? Vind je niet?
1: Vermoeiend, ja.
2: Maar goed.
1: Je kan in je bed ook mee huppelen.
2: Ja, natuurlijk, kan ook. Ja. Hey, we gaan naar Portugal.
1: Ah, dat is daarnaast.
2: Ja, dat is het Iberisch schiereiland eigenlijk, heet het samen. Ja. Hey, en daar is Linda de Souza.
1: Die ken ik niet echt.
2: Nee, ze heet eigen Theo Linda Joaquina de Souza Lanza. Nou, wat een naam.
1: Dat had mijn buurvrouw kunnen zijn.
2: Ja, het is zo. Hé, hey, en ze werd eigenlijk bekend met het Franstalige lied Un Portugues uit 1978.
1: Nou.
2: Maar het werd ook in het Portugees uitgebracht, hoor.
1: Oh, dat gelukkig wel, hè. Want
2: ja, daarom.
1: Want we proberen de landstaal te draaien.
2: Ja. Hé, maar wij gaan draaien. Uma Moca Charafoa.
1: En dat betekent?
2: Een meisje dat huilt.
1: Ah.

0: We pakken de boot.
1: Oh, gaan we niet zwemmen?
0: Nee, dat is te ver. Want ik wil naar Italië.
1: Oh, de andere kant op.
0: Ja, dus we gaan door de straat van Gibraltar zo naar Italië toe.
1: Kunnen we de apische dag zwaaien?
0: Ja. Natuurlijk. En daar is Laura Pausini.
1: Ah, ja, dat is een zangeres.
0: Ja, natuurlijk. Want anders hebben we er niet. Oh nee, het zou ook muzikaal natuurlijk kunnen zijn. Hè? Ja, dus zeker. Instrumentaal. Ja,
1: instrumentaal.
0: En eigenlijk werd ze pas ontdekt in 1987. Ja, want toen nam ze haar eerste album in eigen beheer op.
1: Dus door de eigen beheer is ze bekend geworden?
0: Ja, want toen ontdekte de producer Angelo Falciglio haar. En op 25 februari 1993 stond ze tijdens het jaarlijks festival van Sanremo aan de basis van haar doorbraak.
1: Ja, dat is een bekend festival,
0: ja.
1: Sanremo.
0: Ja, dat hoor je hier ook wel van. Hè?
1: Ja. Goed. Zo is ze gekomen, hè?
0: Ja.
1: Heb je ook nog Eurovisie Songfestival gedaan misschien?
0: Ja, gepresenteerd.
1: Oh, kijk eens
0: In mei 2022.
1: Dat is wat anders te zingen ervoor.
0: Ja.
1: Is wel veiliger. Ik kan dat niet laatste worden. En wat gaan we draaien van
0: We gaan draaien. La mia risposta.
1: Daar moet je ook weer vertalen.
0: Mijn antwoord.
1: Oké.

0: Ik ga toch weer naar huis, hoor.
1: Ja, maar ga je lopend?
0: Nou, het kan. Dat is wel... Is dat milieuvriendelijk, lopend?
1: Ik weet het niet. Want
0: dat is slijt je weer schoenen, hè?
1: Ik denk dat je veel zweet aan.
0: Ook. En ik zei, dan slijt je veel schoenen. Dus we pakken de auto maar en dan reizen we.
1: Ik wou met het vliegtuig, maar goed.
0: Jij wou met het vliegtuig? Nou, dan gaan we met het vliegtuig. Is ook goed.
1: Naar Nederland. En daar staat...
0: Frans-Duits.
1: Ons welkom te heten.
0: Ja, die is begonnen als zijn carrière, als imitator van...
1: André van Duin.
0: Ja, nee, André Hazes.
1: Oh, ik dacht wel vandaag.
0: Ja, nee hoor.
1: Je zet me gewoon het verkeerde been neer.
0: Ja, lekker. Nee. En in 2008 scoort hij eigenlijk zijn eerste hit met het liedje. Jij denkt maar dat jij alles mag van mij.
1: Ja, dat klopt. Dat ken ik nog wel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Hij is ook onderdeel van de zangformatie Echte Vrienden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar...
1: En weet je dat hij een van de eerste winnaar was van de Edison in de categorie volksmuziek?
0: Nou, er zijn er toch wel meer geweest, zou je denken.
1: 2014 was het pas ingericht, die categorie.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dus hij kon er niet voor staan. Nee.
0: Maar goed, hij gaat voor ons zingen.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Het leven is te mooi.

0: greep uit de muziekkast.
1: Ja, dat mag jij doen, hè?
2: Ja, zo is het. Ik ben gewoon voor die kast gaan staan en ik heb een aantal cd's eruit getrokken.
1: Ja.
2: En de eerste die ik pakte was Aanplak Harry.
1: Ja, die kent niet veel mensen, denk ik.
2: Nee, dat denk ik niet. Dit is een muziekgroepje uit het oosten van het land, hè?
1: Ja, klein groepje.
2: Dus klein groepje.
1: Maar ze hebben wel leuke liedjes.
2: Ja, en die gaan het mannetje zingen.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd. En daarna de Dubliners met Whiskey in the Jar.
1: Ja, die kennen wel iedereen, denk ik.
2: Ja, dat is.
1: Dubliners.

0: Mooi. Zo is het.
1: Mooie handgreep.
0: De whisky.
1: Wat heb je nu gepakt?
0: Ademo.
1: Ja, dat is, ja, dat heb je met de greep uit de kast natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. En het is een hele cd is het van hem, dus...
1: Je hebt hem maar niet uitgekozen.
0: Ja, de bekende Fou Permeté, monsieur.
1: Ach, dat was met die kindertjes.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: En daarna de Carpenters met Top of the World.

0: een mooi liedje.
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker. Het is een mooie stem, ook die jonge dame.
1: We gaan naar ABBA.
0: Oh, dat is ook een mooi liedje.
1: Met Money, Money, Money.
0: Oh, en de volgende vind ik heel bijzonder.
1: Ja, Ursie Miranda, hè?
0: Ja.
1: Wat wil je erover vertellen?
0: Nou, dat komt uit het tijdperk van de corona, hè?
1: Ja.
0: Toen is Ursie Miranda is een docent hier
1: in Almere,
0: Almere,
1: hè?
0: Ja, op de hogeschool. En die, die vond het lastig in de coronaperiode. Heeft ze er een mooi liedje voor gemaakt. Ja. Nou, we gaan dan luisteren. Is maar ABBA.
1: Ja, maar mag ik zeggen hoe het heet? Dat liedje?
0: Nou, vooruit dan maar.
1: Virtuele knuffel.
0: Ja, dat gaat in die tijd, hè?
1: Ja.

0: We gaan naar de volgende twee.
1: Ja, dat kan nog hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: We gaan naar Frank Sinatra met The Most Beautiful Girl in the World. Of the world, moet ik zeggen. Niet in de wind, in de world.
1: De world, hè? Ja.
0: Ja. En dan kent u die nog, Marty, met Bossa Nova Cha Cha.
2: The most beautiful girl in the world picks my ties out, she eats my candy, she drinks my brandy. Most beautiful girl in the world. The most beautiful star in the world. She isn't Garbo, isn't Dietrich, but is sweet.

0: Dat was een tijdperk van de trompetten, hè?
1: Ja, ja, het was helemaal in, hè? Helemaal. Ja, net zoals de orgels eigenlijk.
0: Ook geweest, ja, op die precies, tijd.
1: Hé, hey, we gaan er nog twee draaien.
0: Ja.
1: Redden we dat nog?
0: Nou, niet compleet, maar
1: we doen het best. Charlie, we beginnen met Charlie Ritz met I Take It On Home.
0: En dan sluiten we het uurtje af.
1: Met Freddie Breck, Rode Rozen.
0: Rode Rozen, kijk eens aan. Oh, die moet ik...

0: dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: U luistert naar de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep.
1: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma.

0: Programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Goedemorgen, zonneschijn.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
2: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: wachten op de dokter.
1: Goedemorgen, het is weer even over 10 en dat betekent dat wij weer uw gezelschap houden terwijl u wacht op de dokter tot 12 uur. Officer of the Day heette de mars die we aan het begin draaiden. En de Officer of the Day die zit ook tegenover me. Joop Veninga.
2: Hij wacht. Goedemorgen, luisteraars. Ja, ik zit vandaag alleen zonder mijn maatje.
1: Ja, die zit er niet naast.
2: Die is eventjes even iets anders aan het doen.
1: Ja, dus we gaan het met z'n tweeën doen.
2: We gaan het met z'n tweeën doen. Andere maatje zit achter het glas, dus ja. Komt helemaal goed.
1: Ja. Ik ben Peter Bakker.
2: Ja, en ik ben Joop Veninga.
1: Ja, dat had ik net gezegd. Onverschrokken ja. Idee, hè?
2: Ja, ja, ja. Maar dan moet ik eventjes...
1: Dat moet weer even...
2: Moet even dalen. Ja, dat was het nog niet gedaan.
1: Kwartje was nog niet gevallen.
2: Nee, precies. Dus.
1: Nee, we gaan gewoon weer als vanouds gewoon 3 platen achter elkaar draaien. En dat zijn meest gevarieerde platen meestal. Ja. We hebben rond 9:30 hebben we een verzoekje. In ieder geval vanuit de receptie.
2: Ja, zeker.
1: En er komt er net een binnen. Dus die gaan we straks ook nog eventjes bekijken.
2: Ja.
1: Maar goed, eerst maar eens even dit. Hè? Waar is het ding? Hier.
3: De opkikker van de maand.
1: En vandaag doet hij het nog, hè? De zon schijnen.
2: Ja.
1: Dus, en als de zon schijnt van André van Duin, is de opkikker.
2: Ja. Mooi nummer.
1: Zo is het. Lekker vrolijk.
2: Zeker.

0: gevarieerder ga je het niet krijgen. Als de zon schijnt als opkikker van de maand van André van Duin. En daarna Keep on Running van de Spencer Davis Group. En The First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Flack. We gaan even weer een reisje maken door een paar provincies. Onder het motto van...
1: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Lijsten!
0: We beginnen in Noord-Holland. Dan gaan we naar Friesland. En we eindigen in

0: Ja, dat waren ze dan, alle drie. We begonnen in Noord-Holland, West-Friesland, met Orjors en Ik wil boerenkool. Wil je ook boerenkool?
1: Ja, maar ik... boerenkool met worst neem ik, maar ik neem altijd runderworst. Ik eet geen varkensvlees.
0: En dat maakt niet uit.
1: Maar dat is net zo lekker, hoor.
0: Ja, ik weet het.
1: Alleen de varkensvleeseters, die vinden de runderboerenrookworst, vinden ze helemaal niks.
0: Nee, ik neem vegetarisch.
1: Dus, het maakt mij niet uit wat ik eet, want ik proef toch niks. Dus ik heb voor 90% geen smaak. Dus,
0: nou, Wim Bistou van Twarres, die zat daarna, daar waren we in Friesland.
1: Wim Bistou, waar ben je?
0: Waar ben je? Ja, heb je goed. En boven Wotter van Albert Secuur.
1: Dat gaat over een periscoop, toch?
0: Nou, dat gaat gewoon over boven Groningen, daar zaten we dan. En dan is het nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: We zijn iets te vroeg, maar dat maakt ook niet uit, joh.
1: Hey? Nee, helemaal niet.
0: Uit de receptie, hè?
1: Uit de receptie. Van Ton.
0: Ja.
1: En zijn collega, want die wist geen plaatje. En die riep van, Ton, weet jij een plaatje?
0: En die?
1: Ja. Linker. Ik zeg, wat zegt u? Want hij stond een beetje ver weg. Ik zeg... Zegt hij, linker. Ik zeg, linker? Ik heb nooit van gehoord. Nee, linker. Ik zeg, oh, niet rechter, maar linker.
0: Van de cranberries. Hier is die.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevolsiek Omroep.

0: Ja, deze keer maar is het in het Engels, hè? Van ja. Boas. Angel by my side, oftewel we kennen hem ook als engelbewaarder, hè? Van,
1: ja.
0: Hoe heet hij ook alweer, die man?
1: Schuitmaker.
0: Schuitmaker, Marco ja. Schuitmaker.
1: Maar en die...
0: Het origineel was natuurlijk
1: van zei dit, als ik dat nummer hoor, moet ik altijd een Manuela denken van
0: ja.
1: Jacques Herp.
0: Ja.
1: Maar die had dus geen engel.
0: Die, nee.
1: Die had geen engel.
0: Nee, Manuela niet.
1: Nee.
0: Goed, nou, hebben we dat ook weer gehad. Daarvoor hadden we Nick Lowe met Half a Boy en Half a Man. En Linger van The Cranberries. Als verzoekje van Tom uit de receptie.
1: Ja.
0: En we hebben nog een verzoekje.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Helemaal goed. We gaan een verzoekje draaien voor de familie van Eunen.
0: Ja.
1: Die hebben... Die zijn elders en die hebben een echte Amsterdamse inslag. En daar genieten we iedere keer van.
0: Nou.
1: En we gaan ze nu een plezier doen. Met Wim Sonneveld en Aan de Amsterdamse Grachten. Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Zo hebben we dat ook weer gehad. Wim Sonneveld, geboren in Utrecht, maar naderhand met hart en nieren Amsterdammer. En hij bezong ook de Amsterdamse grachten, speciaal voor de familie van Eunen.
1: Ja, ja die hebben een dag van hun leven, joh. Die kan niet meer kapot deze dag.
0: Ik heb geen idee. Daarna hadden we Zwarte Riek met Mijn Wiggie was een stijfsel kissie. En Johnny en Rijk, ook geboren in Utrecht.
1: Met Johnny.
0: Johnny niet. Johnny Kruikeupers. Rijk. Rijk de Gooien.
1: Ja.
0: Die is ook in Utrecht geboren.
1: Allebei?
0: Ja, Rijk de Gooien. Johnny niet.
1: Johnny niet.
0: Nee, Johnny. Johnny is een echte Amsterdammer.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Nee, ik zal het even vertellen, maar je snapt hem niet.
1: Rijk de Gooien.
0: Ja.
1: Dat is in Utrecht dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die had ook een... In het begin van zijn carrière had hij ook zo'n alter ego. Dat was dan een Utrechts mannetje.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Dat is al heel in het begin.
0: Jij was in de jaren 50.
1: Toen was ik er nog niet.
0: Wat van terugzoeken. Nee, ik ook niet. Goed, dat waren de drie achter elkaar. En we gaan weer even de drie achter elkaar zetten. En we beginnen met de Blue Diamonds.
1: Ja.
0: En Little Ship.

0: Ik zei drie nummers, maar het zijn er maar twee die we nog klaargezet hadden. Want we lopen alweer richting de klok van 11. Hey Joop, had wat te vertellen over Gloria van U2.
1: Ja, Gloria van U2. Die begon op U2 begon op 25 september 1976 op de Mount Temple Comprehensive School in Dublin onder de naam Feedback. Larry Marlon had een blaadje opgehangen in de schoolkantine waarop men zich kon aanmelden voor de band. Bono reageerde waarbij hij zei dat hij kon en gitaar spelen en zingen. Wat hij allebei niet kon, zoals ze later ook in een interview zei. Ook The Edge reageerde. Adam Clayton zou er volgens een interview bijgevraagd zijn. Hij zag er stoer uit. Zo stoer uit dat als hij bij de band zou komen, zouden ze vast populair worden. Dat is wel een leuk verhaal. Het is een Ierse rockband. En ze zijn onafgebroken bij elkaar gekomen. Ze treden het nog steeds op, hè. Want deze bezetting die ze nu hebben, die is vanaf het begin af aan ongewijzigd gebleven.
0: Okay.
1: Dat is wel heel uitzonderlijk. Hè?
0: Ja, dat is
1: vanaf 1976.
0: Ja, ja, uitzonderlijk
1: inderdaad. Maar ja, dat hebben de Beatles eigenlijk ook. En,
0: ja.
1: En hoe heet het? Queen? Nee, ja, ja, Queen.
0: Ja, Queen ook. Ja.
1: En hoe heet die andere? Ik krijg het niet over mijn lippen, hoe heet dat nou?
0: De Rolling Stones natuurlijk.
1: Hoe?
0: De Rolling Stones.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja, ja, dacht ik al.
1: De Rolling Stones, ja, die ook.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nee, maar de Beatles was een jaar of 10, denk ik, dat ze bij elkaar gebleven zijn.
1: Dat is waar. Ja, die zijn niet zo lang bij elkaar, maar wel intens.
0: Ja, dat wel. Ze sloegen elkaar ook de hersenen in aan het eind, maar...
1: Nee, dat is waar. Ja, dat vind ik altijd wel jammer, hè.
0: Want ja, dat schijnt niet helemaal waar te zijn, hè? Het is niet helemaal waar dat ze echt de slaande ruzie gehad hebben.
1: Nee, dat geloof ik ook niet.
0: En
1: het is een beetje uit elkaar gegroeid. En de geruchten gaan natuurlijk ook dat het door Yoko Ono is gekomen.
0: Nou ja. Ja, ik wil het niet veel zeggen, maar dat klopt wel natuurlijk.
1: Ja, maar...
0: Die had op een gegeven moment toch wel redelijk wat invloeden op John Lennon.
1: Op John Lennon.
0: Waardoor die ook een andere richting eigenlijk opvoerde.
1: Maar ze hebben wel een meesterwerk gemaakt, hè, met z'n tweeën.
0: Ja, dat zeker. Ja. U heeft misschien wel door dat we een beetje aan het praten zijn om de tijd te vullen. Maar dat moet ook wel, want één plaatje was te kort. En het andere plaatje, dat is weer te lang. Dus
1: we gaan nu gewoon even volpraten, toch?
0: Ja. We gaan even naar het nieuws van 11 uur, zoals gezegd. En dat gaan we doen met de Heikrekels. U kunt zelf meezingen, want zij zingen zelf niet. Waarom heb jij me laten staan? Tot zo.
1: Ja, tot later.

0: Ay.
1: Fancy.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
4: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
5: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevozieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Tweede uur van Wij Wachten op de Dokter.
2: Helemaal goed.
1: Ja, we zijn er weer.
2: Ja, zeker.
1: Met z'n tweeën nog.
2: Ja, als het tegenover mij ziet, Peter Bakker.
1: Ja, jij bent Joop Veniga.
2: Ja, ik ben Joop Veniga.
1: Ja.
2: En helaas, Jan die is iets anders aan het doen.
1: Ja.
2: Ook heel gezellig natuurlijk.
1: Ja, dat hopen we dat het heel gezellig is.
2: Ja,
1: toch?
2: Zal er wel. Ja,
1: het is de laatste dag van zijn korte vakantie. Dus.
2: Ja, maar ja.
1: Ah, oké. Hard X by the Number, hoe kom je erop?
2: Ja.
1: Nou, er zit geen tegenaan. Gaan we niet vertellen. Nee, ja. dat had ik al een pootje klaarstaan. Als cover voor september, november, oktober, november. En in december gaan we weer naar een andere.
2: Ja, helemaal goed.
1: En dit was de eerste opname van Hard X by the Number. Gedaan door Ray Price. En ja, het is niet door Ray Price geschreven, maar... Dat heb ik even niet paraat nu op dit moment.
2: Okay.
1: Maar in ieder geval uit 1959. En ik ga er nog een aantal meer horen. Er zitten wat verrassende tussen. Goed,
2: we gaan het beleven.
1: Ja. Tot 12 uur zijn we bij u met Wij Wachten op de Dokter. Joop Veniga en Peter Bakker dus. En we krijgen nu dit.
0: 3 dan 1. Met deze keer Albert Hammond.

0: Nou, dat waren de drie achter elkaar dus van Albert Hammond. We begonnen in 1973 met The Peacemaker. En vervolgens gingen we naar 1981. En dat deden we met When I'm Gone. En in 2023 had hij weer een nieuw album. En daarvan kwam Don't Bother Me Babe. Ja, een druk baasje.
1: Goed voor elkaar.
0: Hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Op 16-jarige leeftijd begon hij met muziek.
1: Nog niet met zingen?
0: Ja, ik denk dat hij toen ook wel een beetje gezongen heeft. Maar
1: okay.
0: Hij heeft ook heel veel geschreven, hè, voor andere mensen. En hij heeft samen met Steve Roland heeft hij nog de Family Dog opgericht destijds. Ja. Is hij ook nog onderdeel van geweest. Maar ja.
1: Dus hij was eigenlijk een singer-songwriter.
0: Een singer, ja, dat was hij ook. Ja.
1: Okay.
0: Ja. Dat was hij ook. Singer-songwriter. Albert Hammond, daar hadden we het over. Zijn gloriejaren waren in het begin van de jaren 70. 3-4-7 had hij.
1: Maar hij was ook veel in die muziekprogramma's.
0: Oh, vast wel.
1: Nu we op vrijdagavond hadden en zo.
0: Top op.
1: Hoe heet die nou?
0: Top op.
1: Ja, ook. Met die toeter. Hoe heet die jongen?
0: Nee, joh, dat is veel langer geleden. Toen zat, Albert Hammond er niet bij. Dat was Herman Stok. Top of Flop.
1: Ja, Top of Flop.
0: Ja, maar dat is veel langer geleden.
1: Nee, maar hij kwam veelvuldig in die meestal op vrijdag of zaterdagavond in die showprogramma's voor muziek alleen.
0: Oké. Okay. Ja, dat kan. Inderdaad, hij heeft inderdaad een aantal grote hits gehad. Waaronder ook Peacemaker en I'm a Train. En nog een paar van die dingen. Ja. Maar goed, genoeg over Albert Hammond. We gaan naar een verzoekje die we nog kregen van even dit. Hè?
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Dat hoorde daarmee, hè? Dat we even dat roepen dat het een verzoekplaat is.
1: Zeker.
0: Renger Willemsen die kwam even hier de studio binnenwandelen. En die zegt van, kan je voor mij ook even een plaatje draaien? En doe maar wat van de Everly Brothers.
1: Ja. Nee? En mochten we zelf uitkiezen welke?
0: We mochten zelf
1: uitkiezen. Alles is goed.
0: Ja. Nou, daar hebben we gekozen. Love of the Common People.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

0: Funkus was de eerste folk rockband van Nederland. De band is opgericht in 1972 en gestopt in 1979. En vooral bekend geworden doordat zij grote eer daarna met wat we net gehoord hebben, het Zeemanslied Kaper en Varen. In 1972 werd Funkus te Vlaardingen opgericht door Fred Piek en Bob Dekinga. En iets later aangevuld met Kees Maart. In 1973 kwamen Gido Martens en Koos Pakvissen de band versterken, terwijl Dekinga de groep verliet. Aanvankelijk speelde de groep Angelsaksische folk. Maar dat Piek zich had verdiept in de thuisopname van veldwerker Aarte Doornbos, samensteller van het NOS radioprogramma Onder de Groene Linde, werd in 1974 een eerste album uitgebracht. Even kijken. Met voor de helft Engelse en voor de helft Nederlandse traditionele muziek. Waaronder Kaper en Varen.
1: Oké. Okay,
0: nou, zo is het gekomen.
1: Dan weten we dat ook weer. Ja. 1974. Daarvoor hadden we uit 2026, dus redelijk nieuw, van Cloud, App en Vloed. En de Everly Brothers op verzoek van Renger Willemsen. En wij kozen voor de titel Love of the Common People.
0: Ja.
1: Die we ook van andere mensen kennen.
0: Zeker.
1: Hey? We gaan even naar 1957 met Andy Williams. Vrolijk nummertje, Butterfly.
0: Zijn mensen die daar zenuwachtig worden met een butterfly?
1: Ja, die zijn er inderdaad.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Nog een plaat? Dat is dan de 11e of de 12e. Ik weet het niet meer. Volgens mij draait u steeds dezelfde. Speel het spel en dan weet ik.

0: Ja, en zo wordt het gespeeld.
1: Dit spel?
0: Door Therese Steinmetz.
1: Ja.
0: Nederlandse zangeres, actrice en op latere leeftijd tevens kunstschilderes.
1: Ook nog.
0: Therese Steinmetz is de dochter van operazanger Jan Steinmetz en danseres en pianiste Henny Poelman. Na haar zangstudio aan het conservatorium van Amsterdam en toneelles bij Louis van Gasteren ging ze in 1960 spelen bij de Nederlandse Comedie. Onder meer in de opvoering van de Nederlandse vertaling van Bertolt Brecht's Leven van Galilei. Daarnaast was ze te zien in tv-producties, waaronder musicals als Oklahoma. En speelde ze mee in films als De Vergeten Medeminnaar. In 1966 kreeg ze een eigen televisieprogramma, dat heette Therese. Daar kan ik me nog heel bijna van herinneren. Maar ik wist wel, toen ik het las, dacht ik van, oh ja, dat is ook zo.
1: Oh ja.
0: Het jaar erop nam ze voor Nederland deel aan het Eurovisie Songfestival met Ring-a-Ding. Geschreven door Gerrit de Braber en John Woodhouse. Ook al wel bekend uit de muziekwereld.
1: Jazeker.
0: Dat slechts 2 punten behaalde en waarmee ze als 14e eindigde. En dat zal dan ook de laatste plaats geweest zijn, of de voorlaatste, een van de twee. Maar toen deden er nog maar 14 deelnemers mee.
1: Ja, en toen werd er ook nog met een orkest gespeeld. Zo.
0: Precies, dat, ja. En nu maar goed, ik zeg altijd maar zo, meedoen is ook winst.
1: Ja, zo is het. Ja. Therese Steinmetz dus met Speel het Spel. En daarvoor hadden we nog ABBA. Maar ja, die hoeven we natuurlijk niet af te kondigen eigenlijk. Met Lay All Your Love On Me. En daar weer voor Andy Williams met Butterfly. Uit het, uit de jaren 50.
0: Ja.
1: Dat is wel heel lang geleden, hè?
0: Zeker.
1: Als je dat kent, dan ben je oud.
0: Ja, dat is 50 jaar. Nou ja, zo bijna 75 jaar.
1: Hé joh, 1970. Laat maar zitten. Dit zijn de Backstreet Boys.
0: Ah ja, 50 jaar.

0: Menigeen heeft dit in het verleden ernstig meegebruld natuurlijk.
1: Ja.
0: Deze van Peter Maffay. Doe. Het is geschreven door zijn naamgenoot Peter Orlof.
1: Okay.
0: Destijds. En die maakte er geen hit van. Maar Peter Maffay wel. Peter met de pukkelen noem ik hem. Want hij heeft ook zo'n grote pukkelen. Even.
2: Je leidt ook overal op. Hè?
0: Ja, nou, kijk maar eens naar het filmpje. Tap Turns on the Water. Ook uit de jaren 70 van CCS. En daarvoor hadden we nog de Backstreet Boys met We've Got It Going On. Zo was het.
1: Ja.
0: En niet anders.
1: Nee, zonder meer.
0: En we gaan nog even naar Van Morrison samen met Dem. En Gloria.
2: Nou, dat lukt nog net, hè?
0: Ja, dat gaat wel lukken.
3: Ja.

0: Ja, dat was Dem. Met, hoe heet hij ook alweer? Van Morrison. Die zong het.
1: Ja.
0: Over? Gloria.
1: Over?
0: Gloria.
1: Gloria.
0: Ja. Hé, hey, we kregen dit uur ook nog een verzoekje binnen. Maar die hebben we even over het hoofd gezien. Dus die gaan we donderdagavond gewoon maar draaien.
1: Oké.
0: Semafie van Adamo. Dat gaat hem niet meer worden, want daar hebben we te weinig tijd voor.
1: Ja, dat is een lang nummer, hè?
0: Hadden we eerder moeten opletten. Want we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Met excuus aan Henriette, hè?
0: Ja, oké. Dat had ik ook nog wel moeten zeggen, maar dat is goed dat jij dat even aanvult.
1: Ja, maar Jan kan de troosten.

0: eind. Dus we gaan nog even lekker genieten van het zonnetje.
1: Zo is het. Ja, dat is jou maar in je bed liggen. In je bed gekluisterd zijn.
0: Dat is waar.
1: En dan kan je wel naar buiten. Ja, maar goed, als je naar buiten kijkt en de zon schijnt, is het vrolijker dat het grijs is.
0: Dat bedoel ik.
1: Zo is het, Marie. Goed, tot een volgende keer.
0: Mazzel.

0: your purse in pocket.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. De sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: Dit is de Flevo.
3: Chicken and Boop.
4: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor €26 miljoen contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Flevo, zieken omroep.

0: Flevo ziet een omroep.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw?

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Twee uur genieten met heel veel pret naar Aard en Fred. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Stem af op internet of via streaming. Wij zijn er voor u bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Goedemiddag.
1: Middag.
0: Goedemiddag, we zijn er weer.
1: Ja, ja, we zijn ons eigen voorprogramma vandaag. Wist je dat?
0: Ja.
1: Het eerste uur doen we het voorprogramma.
0: Ja.
1: En dan het tweede uur doen we gewoon, gaan we voluit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, iedereen
1: voor de luisteraars, hè?
0: Ja, voor de luisteraars. Ja, tuurlijk. Ja, de kijkers doen vandaag niet mee, hè?
1: Kijkers zijn
0: dikker
1: uitgesloten.
0: Nee, doen we niet. Doen we niet.
1: Goeiemiddag, zeg.
0: Goeiedag. Dan begonnen we toch even met Robert Cray Band, hè? Dat is ook niet niks.
1: Robert Cray Band, die zat de eerste keer dat ik hem zag, zat hij in het voorprogramma in Nijmegen van de Rolling Stones. En toen, dat was toch wel heel bijzonder. Daar hebben we ook alle leuke dingen meegemaakt die de Rolling Stones met zich meebrengen.
0: Ja.
1: Zo'n concert. Ja, ja. Meet and greets, et cetera. Dat is omdat wij met Robert Cray stonden. Mijn collega Janus Toethuis is daar verantwoordelijk voor. Hè, voor Robert Cray.
0: Rolling Stones komen nog verder. Hè, in deze playlist. Komt hij dan een keer naar voren. Ik moet nog even alle mensen bedanken die nummers opgestuurd hebben. Hè. We hebben dat gevraagd.
1: Ja.
0: En zakkenvol. Ik kan niet anders zeggen.
1: Maar zitten we dit jaar vol nu verder?
0: Volgend jaar ook, denk ik.

0: Ja, deze band is een Britse soul band. En die leggen zich toe op de zelfgeschreven muziek, klassieke soulstijl uit de jaren 60.
1: Vintage.
0: En het de vintage explosion. Yeah. En Sweet Love, dat hebben ze allemaal. Ze werken eigenlijk via Tok Tok en daarmee bouwen ze aan een heel groot publiek om zich heen. Ik moet zeggen, in het kader van horen we nog eens wat nieuws, ja. Deze mag de best zijn.
1: De naam dekt wel de lading, vind ik. Ja. Het is wel vintage. Het is mooie blues. Ik hoorde ook een beetje dat gitaartje van Robert Cray. Die instemming. Dat ijzerige geluid. Ja,
0: misschien zit hij al stiekem mee te doen. Je weet het niet. House of the Rising Sun.
1: Hij zat er net voor. Dus ik denk, ik ben er toch.
0: House of the Rising Sun Animals. Maar jij hebt een hele bijzondere gekozen.
1: Ja, gaan we even vragen aan de mensen. Even in laten bellen. En vragen of ze weten. Want het is een hele herkenbare sound van de band. Die dit doet. House of the Rising Sun van de Animals. Maar dan. Dobby. De lijn is dan open.

0: We hebben de winnaar. Nog eentje.
1: Ja?
0: Ja, Ans van Diermen. Op de een of andere manier komt de naam bekend voor.
1: Ja.
0: Ans van Diermen uit Bunschoten.
1: Ah, Bunschoten.
0: Nou, Ans, gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Je krijgt het barbecue schort van Fred's Music Mix.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is, nou, dat kan je één deze dagen kan je dat tegemoet zien.
1: Ja, ja.
0: Wat leuk, hè, dat er iemand toch wat kan lezen.
1: Maar wie speelt het nou eigenlijk? Want,
0: Santa Esmeralda.
1: Santa Esmeralda.
0: Van Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Ja, ik zie dat de originele versie... Schrik even niet. Die duurt bijna 14 minuten, hè?
0: Nou, komen we goed weg.
1: Ja, dan komen we goed weg, ja. Even voor maar van die zomerdagen. Bart Peters, onze Belgische vriend.
0: Ja.
1: En die zingt daar zomaar eens eventjes met humor en een lichte weemoed het dagelijks leven.

0: luisteren natuurlijk naar Van the Man. Van Morrison met Everyone. En dat staat op het album Tupelo Honey uit 1971.
1: Mensen kunnen dat ongeveer uitrekenen.
0: Ja, ja, ja.
1: 3:10. Ja. Van Morrison.
0: Zo is het.
1: Dus de regelmaat bij ons is goed te vinden. Goed te vinden. Eens in de zoveel tijd draaien we ook wel eens iets van, laat ik schokken, Golden Earring. Ik roep even wat.
0: Ja, of Golden Earrings toen het
1: of de Golden Earrings. Ja. Of de Earring hebben ze ook een tijdje gegeven. Ja, ja. Maar ik wil eens een keer een klein stukje terug in de tijd.
0: Ja.
1: En met de zang van Margarinus.
0: Ja.
1: Zo noemden ze hem vroeger omdat hij zo mager was. Margarinus.
0: Mm-hmm.
1: Margarinus eigenlijk.
0: Ja.
1: And just a little bit of peace in my heart.

0: van de greatest hits van de Tramp Soep. Die is er niet. Ja, en dat zeker. Heeft te maken met dat ze op 3 of 4 verschillende platenlabels hits gemaakt hebben. Mm-hmm. En waar onder mijn favoriete disco nummer, waar ik graag als ik een disco draaitje, Drive-In Show heb, mee begin. Dat is Disco Inferno van Saturday Night Fever. En daarom is het dus gewoon, die platenmaatschappij hebben nooit een handen bij elkaar kunnen krijgen om 1 greatest hits, de Tramps, te maken. Nee. En vandaar dat je dus dan altijd 4 moet kopen om al het goede spul van de Tramps te hebben.
1: Oorspronkelijk is het een Amerikaanse standard uit 1935. Hè?
0: Kun je nagaan? Nee, ja. Wist ik niet. Nee.
1: Ja, dat is zo oud al, joh.
0: Dank.
1: Ja, maar toch mooi. Toch? Even
0: ja, geweldig nummer.
1: Colorado. Stephen Stills.
0: Van Crosby, Stills en Nash & Young.
1: Ja, toen, ja, bekend van Buffalo Springfield. En Crosby, Stills, Nash & Young. En ja, Stills die, ja, dat was wel een van de meest veelzijdige muzikanten van late jaren 60, denk ik. Hè. Werkte ook veel toen met grote namen, Jimi Hendrix.
0: Schitterende vocalen.
1: Tot Eric Clapton, die kennen we ook. Hè.
0: Ja, één grote samensmelding van topmuzikanten. MUZIEK

0: Heerlijke plaat.
1: Ja, zeker.
0: Jongen, jongen. Nou. En dan komen we naar een guilty pleasure.
1: Ja.
0: Ja, dit is... Toen ik bij Phonogram ging werken, toen kreeg ik collega, die zat er al, werd ik collega met Janus Toethuis. En we praten over de achtergrond, dit, dat, hier, daar. En toen kwamen we erachter dat we allebei dezelfde poster uit de Muziek Express, of popfoto, wil ik even afwezen, dezelfde foto aan de muur hadden hangen van een man met een lang haar, met een staart en een strik, en die in een fluwelen paarse pak stond. Paars pak. En de man heette PJ Proby. Mm-hmm. PJ Proby, dat was toen een cultfiguur. Want die trad dan op in de concerten. En dan had hij een wit overal uit. En dan aan het eind van het concert scheurde hij dan uit zijn naad, uit zijn broek. Als hij dus door zijn knie, dan scheurde dat helemaal. Dat was natuurlijk voorbereid, dat die naadjes niet zo groot waren. En dan scheurde hij uit zijn broek. En dat was tumult in Engeland. Hè? Even zijn leukste platen en een mooie donkere stem is wat mij betreft Today I Killed the Man.
1: Ja, dat klopt. En dat is van zijn album Three Week Hero.
0: Dat is
1: uit 1969. En het leuke weetje ervan is dat de titeltrack, die werd ingespeeld met niemand minder dan leden van... latere leden van Led Zeppelin.
0: Dat is de achtergrond van
1: Jimmy
0: Led
1: Page.
0: Zeppelin. Ja, klopt.
2: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame. For

0: Meest getalenteerde lid van de Love and Spoonful.
1: Ja.
0: Met dat hele mooie, lange, stijle haar waar ik jaloers op was.
1: Ja, ja.
0: Ik ben nooit gauw jaloers.
1: Nee.
0: Je had ook een zeer sprekende bril. Een sprekende bril. Tegenwoordig heb je met een cameraatje
1: bril.
0: Kijkende bril.
1: Mogen niet, hè?
0: Ja, maar ik heb zo'n bril gezien en die begint ook in je oor te praten wat je ziet.
1: Ja.
0: Dus als je naar een berg kijkt, zegt hij, dat is die en die berg.
1: Ja.
0: Die is echt bizar.
1: Ja.
0: Dus heel knap. Ja. John Sebastian, Love and Spoonful. En Welcome Back. Zomaar echt een prachtige plaat, vind ik.
1: We gaan luisteren naar een band die samengesteld werd uit drie gefileerde singer-songwriters uit Californië.
0: Naadloos.
1: J.D. Souther, Chris Hillman, bekend van de Birds en de Flying Burrito Brothers. En Richie Furey, bekend van de Buffalo Springfield en Poco, Border Town.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenhuis.

0: Ja, dat was uit een uitzending van vorig jaar, oktober 2025. We zoeken altijd naar mooie samenwerking. En dit was er een uit de serie van de beste programma Beste Zangers. Typhoon met Letitia Gerards.
1: Ja. Helemaal goed. Echte, daar kunnen de ja, ze bestaan niet meer, maar daar kunnen de Bee Gees een punt aan zuigen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel.
0: Jean-François en
1: Frans Halsema.
0: Piet van der
2: Jean-François is een beambte ergens aan de Côte d'Azur. Jean-François rijdt naar zijn baas, 's morgens vroeg om 7 uur. Jean-François houdt niet van werken, merde, mompelt hij nog even. Maar je moet je brood verdienen, c'est la vie, zo is het leven. Maar het weekend is hij vrij, zit hij als een kind zo blij. In zijn allernieuwste broek, met zijn vrienden op de hoek. Bij Café de la Victoire. En dat gaat dan van bonjour mon pote, ça va, en au revoir. 'S middags deelt hij dan zijn bed, zeer vakkundig met

Dijk is Amsterdam en een jeugdig architect. En hij werkt met 2-3 vriendjes aan een gloednieuw woonproject. Piet van Dijk vindt werken nuttig, want je moet er toch naar streven. In dit leven iets te worden, anders heb je toch geen leven. Het weekend in een bruine kroeg vindt hij tijd verdrijf genoeg. Want daar is een vast publiek voor zijn maatschappij kritiek. Iedereen is aan het woord, multinationals, verdrossing. En het

Jean-François, die meldt zich ziek. Hij ligt dan stiekem toch aan zee. Piet van Dijk, die maakt zich zorgen over misbruik van WW. Jean-François koopt sexy kleren, want er wordt een feest gegeven. Piet verbouwt zijn boerderijtje, het is maar hoe een mens wil leven. Piet die leest Vrij Nederland, Jean-François het stukje krant. Maar de sla was ingepakt, Piet van Dijk heeft altijd tact. Ruzie vindt hij heel verkeerd, Jean-François roept alle woorden.

0: Prachtig, prachtig tekst.
1: Mooi, hè?
0: Ja, diepgravend. Zo kennen we Frans Halsema ook een beetje.
1: Ja, zeker.
0: Een boodschapje erbij.
1: Ja. Tin Lizzie, voor jou.
0: Ja, Tin Lizzie. Hoe heet je ook weer? Met die dichte neus.
1: Ja.
0: Ik
1: weet wie je bedoelt, maar ik kom er even niet.
0: Ja.
1: Ja. Nazaal. Nazaal neus.
0: Daar ga ik straks op terugkomen. Is er misschien dat ik...
1: De boys are back in town.
0: Laten we het daar maar op houden.
1: Ja.

0: Heb jij nog gevonden wie het was met die nasale neus?
1: Phil Lynott.
0: Phil Lynott.
1: Phil Lynott, ja, de man die eigenlijk te veel verdovende middelen, verdovende drugs gebruikt heeft.
0: Ja,
1: en ons eigenlijk veel te vroeg ontvallen is.
0: Ja.
1: Hadden we nog veel plezier van kunnen met mooie liedjes.
0: Had hij misschien nog meer nieuwe liedjes kunnen volgen. Ja,
1: moet ik even een bakkie halen voor je?
0: Ja, we gaan even gaan naar het nieuws, hè.
1: Oké.
0: Okay, nou. We houden de stoom erin.
1: Oké. Okay.
0: En ik zou zeggen, tot het nieuws dadelijk, hè.
1: Tot allemaal. Na het nieuws, hè?
0: Tot na het nieuws, ja. Ja, voor het nieuws kan ook.
1: In het nieuws
0: was heel, ja. Zou er nog nieuws zijn eigenlijk? Ja, hè? Ja.
1: Als er dat leuk nieuws is.
0: Ja, is goed. Tot straks.
1: Oké. Okay.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein, zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming had moeten vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook JA21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: zitten lekker in de vloeistof, hè?
1: Ja, zijn we weer voor 2 uur.
0: Welkom.
1: Lieve luisteraars.
0: Ja,
1: we zijn weer terug. En het volgende nummer, daar wil ik wel even iets...
0: Even nog terug.
1: Wil je nog
0: de whisky
1: terug?
0: In the jar, ja.
1: Oh, de whisky?
0: Ja, we zaten dus bij Whisky in the Jar, de Tin Lizzy's, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
0: nu
1: ja.
0: De Waterboys.
1: Ja, ja.
0: Daarachteraan komt Diesel.
1: Ja.
0: En daarachteraan komt Winehouse. We zitten lekker in de tank, man.
1: Nou, ik weet nog niet of Winehouse komt, hoor.
0: Ja, vast.
1: Ik kreeg net een telefoontje van die mevrouw Bunnik.
0: Ah, nee, ja, Bunschoten.
1: Bunschoten was het,
0: Hans.
1: Ja, waar de schort bleef. Ik zit helemaal in de die dient pas in 4 dagen. Is het thuis.
0: Ja.
1: Dus niet morgen meer.
0: Dus zou we een drone
1: ja,
0: of zo
1: maar ze zeggen, ik
0: komen.
1: Wil morgen dat ik barbecue. Ik zie.
0: Morgen is helemaal geen weer om te barbecue.
1: Ja, maar had ze maar niet moeten winnen, toch?
0: Nee.
1: Nou goed, oké. Okay. Solsolito, Summer Night, Diesel. Dat is trouwens wel de vernoemenswaard. Want het is geschreven door de bandleden Mark Boon en Rob Vunderink. Binnen een uur tijd bij die Boon thuis in Den Haag. Ja.
0: Ik weet wie de drummer was.
1: En het haalde zelfs de Verenigde Staten en Canada... Ja, waar het nummer 1 positie in Canada.
0: Ja.
1: Nou, dan weet je het wel, hè?
0: Moeten we dat navragen?
1: Ja, dan gaan we navragen in Canada.
0: Okay, dan
1: ja.
0: Navragen.

0: Nou, ik moet zeggen, Aard, sinds dat die telefoon het weer doet hier in de studio, ja, het staat
1: rood gebeld, hè?
0: Gloeiend. Hè? Ja. Ik krijg net dus van een fan van ons programma, krijg ik net een telefoontje of wij voor een vaste luisteraar in Canada, hoe ze het weten, ik sta me dood. Maar ze of wij dan het, een liedje voor die vaste luisteraar in Canada willen doen. Het is namelijk de tango van het blote kontje.
2: Ja, dan moet ik even iets goed maken, dank u wel. Dan moet ik even iets goed maken, mensen. Ik zei net, Hollanders geven zich niet bloot. Maar dat moet u niet al te letterlijk nemen, want u weet, wij hebben op het ogenblik in Nederland een strandje van rien du tout.

Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als ter hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen. Met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit. Je weet als leek niet waar je het eerste naar moet kijken. Je ziet zoveel en ook zo weinig langs je gaan. Bodybuilders en Hans Worst en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan.

0: maar dan ook het hele. Zelfs de kleinste onderdelen. En dat is toch een vooruitgang, vind je niet? Weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belegen billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Sting en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora.
1: Dag, beste luisteraars, hier zijn wij daar weer in de eten.

0: luisteren naar Don't Pull Your Love van Hamilton, Joe Frank en Reynolds. Die waren voorheen actief als de T-Bones. Ja, toen hebben ze natuurlijk op de barbecue gelegd. Daar hebben we nooit meer van gehoord van die gasten.
1: De rest hebben we weer gehoord. ik ken dit liedje toch van heel vroeger, van de jaren 60 of zo.
0: Ja.
1: Ze hebben dat gecoverd. Fortunes of...
0: Ja, zoiets, ja.
1: Die richting...
0: Maar misschien krijgen we dadelijk al een telefoontje er weer over. Dat kan zo zijn, hè. Hij staat nog steeds roodgloeiend, toch?
1: Ja.
0: George Harrison, toch? Gaan we naar luisteren. Lijkt me leuk.
1: George van de Harrison Club.
0: Ja, hè?
1: George van de Harrison Club.
0: Ja, nee, was wel van de Beatles, George Harrison.
1: Ja, de Harrison Club.
0: Ja. Maar dit is een solo album, denk ik. Ja.
1: Prachtig. En van al die remix. Zo mooi.
0: Die?
1: Remix.
0: Remix?
1: Ja, dat is niks.
0: Oké.

0: een van mijn favoriete dvd's is Concert for George. En daar komen echt alle grote artiesten ook voorbij om een tribute te doen voor deze George Harrison.
1: Ah, oké. Nou, daar kunnen we misschien een stukje van laten horen. Als je hem,
0: ik zal hem een keer even opduiken.
1: Neem hem even mee. Ja, leuk.
0: Erg indrukwekkende uitvoeringen van andere artiesten van George Harrison.
1: Ja. De moeite waard. De Kerkstraat. Dat is van de Drentse Hanna Mee uit Utemme. Gewoon Emmen. Emmen, daar gaan ze altijd. Als ze dan naar de frietentent gaan, dan zeggen ze: gaan we even tat halen. Even tat.
0: Met mij?
1: Tat, betaat.
0: Met mij, ja.
1: Met mij, ja. Maar goed, ze heeft zich goed ontwikkeld. Hè. Schrijft Nederlandse liedjes, waaronder deze Kerkstraat. En,
0: iedere dorp heeft de Kerkstraat ook, bijna.
1: Ja, dat bijna allemaal. En de Spoorstraat. Maar goed, ze heeft ook later duetten gedaan met Belgische zangers. Meteor en Maxi.

0: Ah, mooi. Zeer fraai. Ga maar mee. Chardet, die is werkelijk een prachtige vrouw. Mm-hmm. Die ook, net zoals Aurita Erms, ook zo'n hal van een hotel speelde en zong. Mm-hmm. En werd ook op een gegeven moment opgepikt. Dus ze was ook al model en ze zong daar. En toen waren er mensen, ja, dat zat heel ver uit elkaar van mensen. Oh, geweldig. En anderen, een beetje flauw. Mm-hmm. En uiteindelijk is ze doorgebroken met Smooth Operator. En dat is een mega hit geworden.
1: Ja, ja, ze heet Adou van de achternaam. Ja.
2: Frits Music Mix, live vanuit het Flevo Ziekenhuis.

0: Smooth Operator.
1: Ik heb wel begrepen dat deze plaat misschien wel door 100 mensen van een remix voorzien is. En hij heeft er erg veel platen van verkocht. En ik denk dat er in de illegale markt ook over de remixes nog niet betaald is. Dat is een beetje jammer. Mm-hmm. Maar het is wel een mooie plaat om mee aan de gang te gaan.
2: Ja, zeker. De volgende toch? Ook, hè?
1: Oh.
2: Zeg het maar.
1: Mooiste nummer van Foreign Tongues. Voor mij, hoor. Ja? Dat zijn de Rolling Stones.
2: Ja. Lang nummer, hoor.
1: Ja, maar de tekst is geweldig. Boekje erbij, lezen.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Dank aan u wel, heerlijk. Ja, we doen toen straks Sade. En dat scheelt maar één letters.
2: Ja, nou gaan we naar Sade.
1: En nu krijgen we Sade.
2: Ja.
1: Oftewel Sleet. Ja, Sleet, dat is uit de glitterperiode met de Sweet, Mutt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En er was Sleet met Noddy Holder als zanger en Jimmy Lear, de gitarist. Dat waren echt fenomenen met hoge hakken en hoge hoeden met allemaal glitterpakken en... Ja, dat was een sensatie toen ze op top opkwamen. En dat begon allemaal, het hele Sleet-verhaal begon met Get Down and Get With It.
2: Ja, dat is een cover, hè, van Little Richard.
1: Oh, dat wist ik dan weer.
2: Do You Wanna Dance?
1: Dankjewel.
3: Get down, get

0: En die was natuurlijk voor Dennis, hè?
1: Ja, dat was zeker voor Dennis.
0: Ja, dat is een intern grapje. Dat weet Dennis ook wel wat er aan de hand was. Next.
1: Next.
0: De grote strijd was vroeger natuurlijk tussen Tom Jones en Engelbert Humperdinck.
1: Ja.
0: Dat was iedere maand kwam er, of iedere twee maanden kwam er wel een nieuwe single uit. Mm-hmm. En dan was er vooral in Engeland, wie kwam het hoogste in de hitparade?
1: Ja.
0: En uiteindelijk is Engelbert Humperdinck heeft die wedstrijd verloren. Want Tom Jones die gaat vandaag de dag nog steeds aan de weg.
1: Ja, ja.
0: Eerste hit van Engelbert Humperdinck was Please Release Me.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Later hebben ze in Nederland, althans de platenmaatschappij Dino, met hoofd Tony Berk. Ja. Die had het geniale, tenminste wat mij betreft, een geniale idee om alle Nederlandse grote, Nederlandstalige grote hits te vertalen in het Engels. En dan door een gerenommeerde zanger te laten zingen. Ja. En dat dat dan een mega-hit zou worden. Dat zou heel, heel goed kunnen. We hebben hem hier in de kast staan. Hè?
1: Ja.
0: Die Nederlanders, die Engelbert Humperdinck.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: ik kan je in zeer vertrouwelijk. Ik kan er echt met niemand erover praten.
1: Ik ga het niet verder vertellen.
0: Maar ze hebben zoveel geperst en nog zoveel in het magazijn gezet. Dat ze uiteindelijk hebben ze van die cd's een parkeerplaats gemaakt.
1: Ja, nou ja. Is niet te geloven eigenlijk.
0: Ja, het lukte gewoon niet. Nee. Het was gewoon op papier een geweldig idee, maar uiteindelijk lukte het niet.
1: Nee.
0: Ik was vroeger toch altijd wel een redelijke volger van allerlei bandjes. En ik weet nog dat ik Stad en Land afgezocht heb om dat hele kleine brulletje van Roger McGinn te vinden in Amsterdam. Gingen we eens in de zoveel tijd gingen we kleren kopen in Amsterdam. Op de Nieuwe Dijk en bij Loelap en zo.
1: Ja.
0: En ik wilde dat brilletje van Roger McGinn hebben. Zo'n klein vierkant brilletje. En dat is de zanger
1: van Loelap. Was dat niet van Jan Klerenkoper? Of niet?
0: Dat?
1: Loelap noemde je net.
0: Ja, Loelap.
1: Dat was toch van Jan Klerenkoper?
0: Dat weet ik niet.
1: Ah, oké.
0: Okay. Nee, Loelap, daar kocht je je parkajassen en je kocht je pukkel voor school. En, ja, was in de top.
1: Nee, vandaan Klerenkoper.
0: Oké. De dumpshop.
1: Hij, zijn moeder heette Paardenkoper. Hij denkt, nou ga ik...
0: Gaan we nu over naar de Tambourine Man van de Birds.
2: De allereerste hit in Nederland.

Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.

0: maar dan ga ik naar huis. Toch eentje, dan nog eentje.
1: Naar het einde van de show.
2: Ja, dat was even wat rommelig, maar ja. We moesten even improviseren. Zie je maar weer dat het live is. Hè,
1: even de mooiste liedjes.
2: Studio, ja.
1: Gaan we eruit.
2: Fanfare van honger en dorst van...
1: Huub van der Lubbe.
2: Huub van der Dijk. Van der Dijk, hè.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Wetenschap, hè.
1: Ja, joe.
2: Snel mogelijk weer naar huis.
1: Doei.
2: Dag, Canada.

0: basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein, zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbal.

0: kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein, zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo
4: Ziekenomroep.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmich zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmich verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd.

0: Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.
3: Dit is...

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbankpresident Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuid.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.
3: U luistert naar de Flevo Ziekomroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevozieke Omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: uiteraard meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbankpresident Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: En vandaag was het zover, de zon scheen weer.
1: Ja.
0: Ja, lekker.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, als je denkt met de herhaling, kijk naar buiten, denk je, ja, maar de zon schijnt helemaal niet, want het regent. Dan kan dat ook kloppen.
0: Ja, zo is dat.
1: Nee, maar vandaag op donderdag scheen inderdaad de zon. Dus dat was wel heel fijn. En daar word je inderdaad een beetje vrolijk van. Ook van het liedje van André van Duin als opkikker van de week. Jan van Deunen tegenover me.
0: Peter Bakker, dat ben jij.
1: Ja, dan zitten we met z'n tweeën. Tot 10 uur gaan we weer met een muzikale vaart naar die klok van 10 uur.
0: Ja.
1: Ik had eigenlijk zo'n promootje van jou even erbij moeten pakken. Maar dat heb ik niet gedaan.
0: We hebben een ander promootje.
1: Ja, nou ja, promootje. We hebben helemaal geen promootje. Dit is. Er is nou zoveel en er gaat zoveel veranderen in de studio van de FZO.
0: Ja.
1: En daar mag wel eens een bedankje voor gemaakt worden. En dat heb ik aan mijn vriend Cor gevraagd. En die heeft er een liedje voor gemaakt. Luister maar.

0: het zomaar in je keel schieten.
1: Nou, bijna, zag je dat? Was geen Amanda, maar amandel.
0: Nee, dat was een amandel. Amanda, dat werd bezongen door Boston. En daarvoor ons bedankje voor Dennis en Robert.
1: Ja.
0: Voor de technische...
1: Alle technische info en alles wat ze doen om het allemaal draaiende te houden. En het allemaal weer opnieuw. Want ze hebben het wiel er opnieuw uitgevonden uiteindelijk.
0: Ja. Gaat helemaal goed komen dus. Ja. En in de tweede uur ruim gewoon nog een keer.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker weten.
0: En onze schelen.
1: Zo is dat. Heerlijk.
0: We gaan naar Racy en Run Around 2.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja.
1: Voor iedereen.
0: Voor iedereen. Ja. Een beetje gestolen verandering vandaan.
1: Moet je binnenkort ook belasting over betalen.
0: Ja.
1: Goed, Luc Steno was dat. Ja, laten we het daar maar niet over hebben.
0: Was een Belg, hè? Oh, het is een Belg.
1: Het
0: is een Belg.
1: Ja, dat was ook door, hè?
0: Hij is bekend van hits als Ik mis je elke dag. Oh. En hij speelde accordeon en Ga dan.
1: Ja, hij speelde accordeon en ga dan.
0: En ga dan, ja, op Rotten. Okay. Luc Steno begon zijn zangcarrière halverwege de jaren 80. En toen hij als imitator van Wil Turo deelnam aan diverse soundmix-wedstrijden. En dan bracht hij in 1986 zijn eerste single uit. Hoe lang blijft liefde duren? Nou, zo lang als het maar kan blijven duren.
1: Ja, heel lang. Kan dat zijn?
0: Dat kan heel lang zijn, ja.
1: Ja. We gaan naar Europe.
0: Oh ja. En Europe is een Zweedse band.
1: Oh.
0: Ja.
1: Wil je er ook nog wat over vertellen?
0: Nou ja, het begon in 1979 onder naam Force.
1: En doet er een muziekje onder.
0: Ja, nou, doet het maar. En ze won in Zweden in eind 1979 onder naam Europe, Lucia Rock, een talentenjacht voor bands. Ze speelden daar In the Future to Come en The King Will Return. De eerste nummers zijn terug te vinden op een allereerste CD, Europe. Maar dit is Carrie.
1: Oh, sorry.
0: Oh.
1: Ik zat niet op te letten.

0: Zo, iedereen weer wakker?
1: Ja, zo is het.
0: Steen, stool en sentiment, normaal.
1: Ja, maar dat had je niet over zeggen hoor, dat normaal.
0: Nee, hè? Nee, dat is niet normaal.
1: Dat is redelijk bekend. Maar toch de trendsetters in de dialectpop.
0: Ja, uiteindelijk wel.
1: En wie er nou nog wil roepen dat er in Nederland geen goede muziek gemaakt kan worden? Hé?
0: Nou.
1: Want dit vind ik toch wel geweldig.
0: Ja, ik ook.
1: Maar we krijgen normaal nog een keertje.
0: Oh ja?
1: Ja, met Jan Smit.
0: Met Jan Smit straks?
1: Ja, ja. Oh ja, leuk. Gaan we ook nog doen.
0: Ah, geweldig.
1: Ja, ik weet helemaal niet wat het is, maar...
0: Nou, laat je maar verrassen.
1: Ik laat me ook verrassen. Hey, het is tijd voor het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ik had het natuurlijk maandag zo druk dat ik het even vergeten was. Nee, hij kwam ook wat later binnen. En toen was ik hem gewoon vergeten ertussen te zetten. Dus Harriet, daarvoor. Maar we gaan hem vanavond voor je draaien. Want je vroeg hem aan. En het is ook een hele leuke plaat natuurlijk van Adamo.
0: Ja, het is Samavi. En voordat je hem gaat starten wil ik even het volgende erover vertellen.
1: Oh.
0: Het nummer verscheen op zijn album Jusque l'amour uit 1975. En dat jaar werd het tevens uitgebracht als single. Maar in 1981, als je goed luistert, herken je de nummer van André Hazes... Het laatste rondje. Maar dit is Samavi, speciaal voor Harriet van Adamo.

0: Nou.
1: Nou, prachtig toch?
0: Dat herkennen we toch wel, hè?
1: Ja,
0: de melodie althans wel.
1: Ja, zeker. Dat is Frank Ashton samen met Mariska van Kolk.
0: Ja.
1: En het is van de opera Le Percheur de Perle, oftewel de parelvissers. Geschreven door Georges Bizet uit 1863.
0: Zo. Nou, dan weten we dat ook weer.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Adamo, daarvoor als verzoekje nog van Harriet.
1: Ja.
0: Met C'est ma vie. Ja.
1: Dus niet C'est la vie, maar C'est ma vie.
0: C'est ma vie. Nee, niet C'est la vie.
1: Klein verschiltje is het.
0: Ja.
1: Is ook wel een leuk liedje, C'est la vie. Maar goed,
0: maar zo.
1: Dat even te zeggen. Ik heb wel een keer wel van René van Eunen. Of nee, Riva heet hij eigenlijk. Nee, hij heet René van Eunen. En zijn artiestennaam is René Riva.
0: Ja, ik ken het wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook Christophe heeft het ook gedaan uit België.
0: Ook toch?
1: Ja, joh.
0: Oké, zelf
1: niet. Dat ik dat allemaal weet.
0: Allemaal leuk, hè?
1: Ja. Nou.
0: Ja, maar daarom heb je ook geen haar meer op je koffie.
1: Dat bedoel ik. Gewoon allemaal afgewaaid. Hey, remember Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

0: als je dat zo hoort en je ziet het staan, Tanja ze verder. En je denkt, love is contentious.
1: Contentious, ja.
0: En dan denk je van, die ken ik niet.
1: Nee.
0: Maar je kent hem wel hoor.
1: Ja, die ken je wel.
0: Natuurlijk.
1: Ja, maar het is niet een nummer wat je dus heel veel hebt gehoord. Maar het is wel een klein hitje geweest.
0: Ja, het is zeker een klein hitje geweest. Het is ook wel een leuke schuifelplaat was dat destijds.
1: Ja.
0: Dus, hey, maar daarvoor hadden we nog Remember Shalala. Ja. Van de Bay City Rollers.
1: Leuk, hè?
0: He?
1: Met die mooie broekjes en die geruite broekjes.
0: Ja.
1: Ken je dat nog?
0: Ja.
1: Ah, geweldig.
0: Dit was wel een beetje een van de mindere hits van hun. Maar
1: leuk om te horen.
0: Het is wel leuk om dat weer eens een keertje neer te zetten.
1: Ja.
0: Ik was op zoek naar From a Jack to a King. En dat is natuurlijk van een Ray Ellis, geloof ik. Nee, hoe heet die man ook alweer? Die heeft dat op het plaatje gezet. Maar wat ook leuk is dat Elvis Presley dat gedaan heeft.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou,
0: en hier is die.
1: Laat eens horen.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

0: Nou, daar hebben ze toch wel
1: een veer in de reet gegeven.
0: Dat wilde ik nou even net niet zeggen. Dus, nee, maar dinsdagmiddag bij Fred's Music Mix. En aankomende dinsdag de 15e is Hans Schiffers daar.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Als ik even tijd heb, kan ik even langs fiets.
0: Ja.
1: Ook heel leuk.
0: Ja, even meneer arbeidsvitamine en...
1: Een hand schudden.
0: Een hand schudden. Hey, ben jij nou van de arbeidsvitamine?
1: Oh, was jij dat?
0: Ben jij dat? Nee. Hey, je had het over selfie?
1: Ja, tuurlijk had ik het daarover.
0: Ja, nou.
1: En over mijn neef. Ja, een soort achterneefje is het van me.
0: Achterneefje, familie van je.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Niet familie van Cor van Dorp. Hey, eerst. Eerst René Riva, selfie.

0: is toch wel weer een wijze les, hè?
1: Zo, dat dacht ik wel.
0: Je moet genieten van het leven.
1: Nou.
0: René Riva was dat.
1: Het is leuk dat we met een Van Eunen eindigen en straks met een Van Eunen beginnen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat ook nog, ja.
1: Jongen, jongen.
0: Dat is geen toeval.
1: Nee, geen toeval, hè?
0: Maar goed, we gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de Muzikale Waard. Tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Wow! Nou, ja,
1: toen maar een beetje applaus.
0: Toen maar weer.
1: Ja, nou, zo. Jongens, maar naar huis. Hop.
0: Klaar.
1: Ja, klaar. Niet te veel, hè?
0: Welkom bij het tweede uur van...
1: De Muziekelevaart. Ja, we zijn er weer. Ja. Tot 10 uur zijn we nog bij u. En we hebben nog een heleboel gevarieerde dingen voor u klaarstaan. Want ook de Muziekelevaart is gevarieerd.
0: Ja, uiteindelijk wel. En we variëren het waar we bij zitten.
1: Ja hoor, we vullen het gewoon weer in. We hebben 2 verzoekjes nog straks.
0: Ook nog.
1: Die we gaan draaien.
0: Ja, ja eentje ja. Van Joop, hè, had ik gehoord.
1: Ja, van Joop. En leuk. Van Fred ten Aert. Tennessee, ja. Ernie Ford. Dat is een leuke Dixie. Oh. Ja, dat is een leuke.
0: Oh, dus je bent aan het luisteren?
1: Ja, als het goed is.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, geweldig.
1: Ja. Nou ben ik helemaal van mijn verantwoordingetje af. Ik moest nog zeggen dat jij Jan van Eulen bent.
0: En jij bent Peter Bakker. Nou, dan zijn we weer helemaal compleet.
1: Dan hebben we ons ook weer voorgesteld. En dan gaan we nu naar J.D. Laudermilk. And the language of love.

0: Daar had hij gedacht.
1: Jan die zong net. En dat heeft hij niet gehoord natuurlijk, want toen zong die, ja, die Peter die is blauw. Maar dat zongen ze. Sorry, dat zongen ze vroeger ook wel eens. Maar goed, dit was Vicky Leandros met der Peter, der is schlauw. Dat was niet over mij. John D. Loudermilk, die had het over de language. Nee, wat was het?
0: Ja, language of love.
1: Language of love. Ja, hij is weer eerst hier weg. Dus ja, ik moet het hoofd doen.
0: Ja, dat wordt steeds minder.
1: Ja, dat wordt wat minder. Dus. Wilde je nog wat kwijt over meneer Loudermilk? Of zeg je nou, doe maar niet.
0: Nee hoor, ben je gek.
1: Ben je gek?
0: Nee, je bent slim.
1: Dat hebben ze net gezongen.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja,
1: ik wil niet gek, ik wil niet raar doen. Maar. Nee, eens even kijken, wat gingen we over? Oh ja,
0: ja.
1: Dit is een verzoekplaat.
0: Oh ja? Op.
1: Ja, ja, laatste maar.
0: Van mij, hè?
1: Oh, hij doet het niet. Ik moet het zo doen.
2: Flevo verzoekplaat.
1: Ah. Jouw singeltje, hè?
0: Ja, dat had ik als single, ja. Dat is niet geloof, maar ik had het wel.
1: De Flat van de Ginger Ale.
0: Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Windjammer. Een behoorlijk hit uit de jaren 80, denk ik. Eind 70.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ik denk het wel. In de jaren 70 zat nog.
0: In de jaren was het een session trio. Bestaande uit Peter van Asten. Die is volgens mij nu ook nog steeds wel actief. Rick Beekman en Richard Dubois. En die van Asten die kwam uit de groep Amsterdam. En Dubois en Beekman die kwamen uit de groep Ginger Ale. En dat hadden we daarvoor natuurlijk met de Vlad.
1: Ja. Ja. Dat hadden we ook. De Vlad. En die hadden we daarvoor ook weer een keertje nog van... Hoe heet die Nila ook weer?
0: Nou,
1: Mariska van Kolk en Frank Ashton.
0: Frank Ashton.
1: Ashton, ja.
0: Let the Sunshine of zo.
1: Ja, zoiets. Het zal ongetwijfeld. 1977 kwam Hyperlight.
0: Nou, dat bedoel ik dus. Nee?
1: Ja, ik denk, ik zoek het even op.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dankjewel.
1: Ja, ik luister nog wel eens naar plaatjes uit de 60s en de 70s. En daar kwam die voorbij. Ik denk, dat kan die nooit in de jaren 80 komen, toch?
0: Oh, je hebt Korstijn ook meegenomen, hoor ik.
1: Nee, dat ben ik.
0: Oh, dat ben jij. Oh, sorry hoor.
1: Ook Pasolina.
0: Nou.
1: Nee, dit is Florian Hutter.
0: Oh, nou.
1: Ja. Ik denk dat is een keer wat anders dan het huisorkest.
0: Mm-hmm.
1: Dus, hey, we gaan nog eentje draaien. En we gaan een stuk of vier draaien. We gaan even pauze nemen.
0: Ja.
1: Tot zo.
0: Tot straks.
1: Dit is Staten. Oh nee, dit is niet Staten. Dat wilde ik ook nog doen. Maar dit is ZZ Top, A Sharp Dressed Man.

0: geachte toehoorders. Dit hoofddeksel. Dit hoofddeksel doet mij weer denken aan een expeditie die ik gemaakt heb met een vriend van mij. Die zit in het expeditiebedrijf. En mijn vriend en ik, wij zijn allebei ornitholoog. Dat wil zeggen vogeldeskundige. Vogeldeskundigen. En wij hebben een wetenschappelijke reis gemaakt naar de tropen om al daar de tropische vogels te bestuderen. We hebben het vogelmeer bezocht van Gualdagobo. Wij moesten ons verplaatsen op de ruggen van de kamelen. We zijn meerdere malen gestoken door de muskieten. We hadden meer bulten. Inderdaad. Maar er rest ons toch voldoende tijd om de tropische vogels van nabij te bestuderen. Het is voor mij dan ook een grote vreugde, beste vrienden, om hier vanavond in Amsterdam voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak.
1: Tjak, tjak.
0: Als tweede vogel zal ik imiteren de Brami. De Brami.
1: Brami.
0: Vervolgens hoort u een imitatie van de witte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Ongeveer hetzelfde. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polifinario. De polifinario. En tenslotte hoort u de kroet.

0: Nou, was dat leuk of was dat leuk?
1: Ja, dat is zeker leuk. Die groeien oude tijd. Van Jan Blazer en Joop Doderer. En Joop Doderer kennen we natuurlijk allemaal van Zwiebertje.
0: Ja.
1: Nee?
0: Zeker.
1: Ik heb ook een toneelstuk van hem gezien. En ging die ook uit zijn boekje.
0: Hij maakt iedereen aan het lachen. En hij blijft nooit in zijn rol.
1: Nee. Maar met Zwiebertje deed hij dat ook niet. Nee. En als je dan hele oude afleveringen daarvan ziet. Wat ze nog in Bussum in dat kerkje opgenomen hebben. Ja. Dan moesten ze ook buiten omlopen. Hè? Stonden dan mensen ook te wachten. En oh, Zwiebertje loopt. Dan moest hij het van een en de andere set. Maar zie je, als je goed oplet. Zie je af en toe ook die camera gewoon heen en weer gaan. Hè? Dan staat die cameraman te lachen.
0: Ja. Ja. Ja, ongelooflijk.
1: Dat was de goede oude tijd. En daarvoor hadden we de ornitholoog natuurlijk van Toon Hermans.
0: Ook geweldig.
1: Ja, nog eventjes een keertje de techneuten
0: zo
1: bedenken.
0: Zo simpel,
1: hè?
0: Maar zo geweldig en getimed.
1: Waar hebben we het over?
0: Dat is ornitholoog.
1: Oh, de ornitholoog. Ja, echt. Ik was al een stukje verder.
0: Ja, dat dacht ik wel. Jij wil erop draaien.
1: Maar, ja. Maar goed, ja, nee, dat is geweldig. Inderdaad. Het blijft klasse.
0: Ja. En wat hadden we daarvoor?
1: Nou, daarvoor hadden we nog...
0: Geen Stedens Kwam, maar Sissy Top.
1: Nee, Sissy Top. Die hadden we ook nog met Sharp Dress Man. En daartussen dus Cor van het Dorp. Het Dorp. Het Dorp. En Dennis en Robert, bedankt.
0: Bedankt.
1: En daar ben je weg.
0: Ja.
1: Uit de grond van ons hart. Het is... Hij doet het niet. Het komt natuurlijk omdat dat knopje niet heen. Ja, snap ik. Dan doet hij het niet. Zullen we het nog een keer doen?
0: Ja, dat is die hoor.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Zoals gezegd, we kregen er twee binnen via de mail, de app. Mm-hmm. Eén van Joop en die gaan we ook draaien. En wat had Joop erbij geschreven?
0: Ik heb hem niet openstaan.
1: Heb jij hem niet openstaan?
0: Nee joh, dat stel je
1: hoor,
0: voor.
1: De patiënten, het verzorgend personeel en overig personeel. Verzorgend en overig personeel. Mm-hmm. Van Joop en die wilde horen Neil Diamond en Sweet Caroline.

0: dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenomroep.
3: Flevo Verzoekplaats.

0: Dat was Tennessee Ernie Ford.
1: Ja. En het nummer dat heette Dixie, maar dat had we wel begrepen.
0: Ja, wat is een Dixie?
1: Een Dixie? Ja, wat is nou een Dixie?
0: Dat is niet zo'n...
1: Nee, niet zo'n ding.
0: Nee, dat is...
1: Nee.
0: Dat,
1: maar die is speciaal aangevraagd. Peter, Jan en Joop. Als ik het hier zo lees.
0: Ja, inderdaad. Voor Aard en Fred. Fred en Aard. Wordt die mooi. Nee, gewoon andersom.
1: Ja. Voor Fred en Aard. En we hadden het niet bijgeschreven. Geniet ervan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we ook zeker gedaan. Dat is leuk. Tennessee Ernie Ford. Die is ook van 60 Tons, hè?
1: Ja.
0: Geloof ik. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Die had ook een grote hit mee. Ja. Ik heb voor de decembermaand Christmas in Dixie heb ik klaarstaan.
1: Over de decembermaand? Christmas in Dixie?
0: Ja.
1: Oh.
0: Als cover.
1: Als cover?
0: Ja.
1: Uh-huh.
0: Leuk, hè?
1: Ja, zeker. Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Nee, we gaan... Het is zeker wel leuk.
1: Ja.
0: En wat hadden we daarvoor ook alweer? Sweet Caroline natuurlijk. Ja. Door Joop aangevraagd. Ja. Voor verzorgend en ander personeel.
1: Ja. Neil Diamond.
0: En de patiënten natuurlijk. Niet
1: een,
0: te vergeten.
1: Een nummertje geschreven in 1968.
0: Ja.
1: En in 1970 ook pas een hitje geworden.
0: Ja, maar dat kwam ook omdat die boot toen aan het dobberen was daar. Hè?
1: Ja.
0: Radio Caroline.
1: Radio Caroline, ja.
0: Frankie Miller staat nu klaar. Uit 1979 met Good to See You.

0: En zo gaan ze nog wel een uurtje door.
1: Ja, wel lekker.
0: Ja, dat wel. Living on an Island van Status Quo. En daarvoor hadden we Good to See You van Frankie Miller. En wij zitten nog steeds te denken van, waar kennen we dat nou van? En niet alleen van Frankie Miller uit 1979.
1: Nee, ik heb zo'n idee dat het een nummer van BZN is.
0: Het zou zomaar kunnen. We gaan even naar Frank Sinatra. We hadden net Frankie Miller, nu Frank Sinatra. Strangers in the Night.

0: nou eens de tekst kwijt, denk ik.
1: Nee hoor, dit hoort zo, de jazz.
0: Ja. Ja, ja, nee, ja, helemaal goed. Ik vind het fantastisch. Strangers in the Night van Frank Sinatra was de laatste vocaal in deze aflevering.
1: Het
0: van
1: zit er alweer op, Peter.
0: Ja, het is er weer gebeurd.
1: Nou, weer zo snel gegaan allemaal. En gezellig dat het was. Gelachen dat we hebben.
0: Ook dat.
1: En dat we er toch, jij bent erachter gekomen van, ik had al zoiets idee van dat Frankie Miller Stewart, was.
0: Ja, ja. Maar het lijkt een beetje op Zeeling.
1: Ja, nou ja. Uiteindelijk, als ik dan een beetje door had geneuried zelf, dan had ik misschien wel opgekomen.
0: Ja, misschien wel, ja.
1: Maar goed, we zijn er wel vanaf gekomen.
0: Zo is het. Hey, ik wens u allen welterusten voor straks. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En als u naar de herhaling geluisterd hebt, maakt er dan vandaag dankzij of ondanks alles weer een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziek Omroep.
1: Zeker, want we hebben zoveel. Ja, ik ben er morgenavond.
0: Jij bent er vrijdagavond weer. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Het gaat er goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij Latisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Sikomroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerd. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: U luistert naar de Flevo.
3: Zie

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Zieken.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn